0: De hits vliegen om je oren bij Radio Bergijk.
1: Zullen we eens teruggaan naar het jaar 1996? Toen was dit een nummer op 1 hit en de enige nummer op 1 hit tot nu toe voor Rob de Nijs.

Vijf weken stond hij op nummer 1 in 1996 en maar liefst een half jaar lang stond hij genoteerd in de Nederlandse hitparade. Deze van Rob de Nijs en zijn Bangerhart.

0: Je bent nooit te oud om naar Radio Bergijk te luisteren.
1: Wat misschien veel mensen niet weten, is dat de plaat die we nu gaan draaien hier op Podder gewoon een Nederlandse band is. En niet zomaar eentje, want ze doen het verdomd goed. En mag ik toch wel stellen, of niet soms? Daar mogen we toch best wel een beetje trots op zijn. En we mogen ook wel trots op zijn dat wij ze mogen draaien hier. Ik heb het over Son Milieu.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Radio Bergijk.
2: Verkeer.
3: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Waarom zou je nog naar een ander radiostation luisteren?
1: Ah, we nemen weer eens voor de verandering een duik in het hitverleden. We gaan terug naar het jaar 1982. En dat doen we dan met deze Nederlandse formatie René en High Time We Went.

De plaats stamt uit 982, High Time He Went van René. Hoogste positie, nummer 8. Aantal weken in de Nederlandse hitparade, destijds 8 weken.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: In Duitsland heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterzege gehaald bij regionale verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar ze hebben geen absolute meerderheid, dus ze kunnen niet alleen regeren. De vraag is wie er met AfD wil samenwerken. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst is de partij extremistisch. In Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot en in brand vloog. Er zijn ook 5 gewonden. Er was veel rook en het vliegtuig van Amazon botste op verschillende voertuigen. Mensen daarin kwamen klem te zitten. Volgens CNN was er voor de botsing geen alarmsignaal van de piloten. Snapchat krijgt in ons land weer een rechtszaak aan zijn broek. Het is de 2e keer in korte tijd dat de app wordt aangeklaagd door een Nederlandse claimstichting. Snapchat zou voor kinderen verslavend zijn en niet veilig. Volgens de claimstichting heeft een gesprek daarover met het bedrijf achter Snapchat niks opgeleverd. En zwemmer Maarten van der Weijden is na zijn zwemtocht voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland. Hij had onder meer een te laag zuurstofgehalte en een te hoge hartslag. Even schrikken, schrijft hij op Insta. Na 2 dagen was hij weer thuis. Hij was tijdens de zwemtocht ook ziek en moest hem afbreken. Vandaag een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Daar word je toch vrolijk van?
1: Ze stammen origineel uit Limburg, uit Heerlen om helemaal precies te zijn. Ze zijn eigenlijk vernoemd naar een studentenvereniging al daar. Ik heb het over Volumia, ik vlieg en ik...

Volubia was dat met Ik Vlieg en Ik Zweef uit het jaar 2000. En deze plaat heeft helaas nooit de hitparade gehaald. Het bleef steken in de tipparade. Volubia, Ik Vlieg en Ik Zweef.

0: Radio Bergijk. Hard genoeg om de buren mee te laten genieten.
1: Zullen we weer eventjes naar Zeeland gaan met z'n allen? Ja, waarom ook niet? Moet kunnen hierop. Uit Goes, om helemaal precies te zijn. Dit is Raccoon. En 2006 was het hitjaar voor Love You More. Cloud.

Uit 2006, Love You More van de Zeeuwse formatie Raccoon, kwam de Nederlandse hitparade binnen op 30 september 2006. De hoogste notering die viel me een beetje tegen, want die kwam niet verder dan nummer 24. En ze stonden slechts 5 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Radio Bergijk.
2: Verkeer.
3: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Je bent nooit te oud om naar Radio Bergijk te luisteren.
1: Wij zijn de leukste met het beste van Nederlandse bodem en de gezelligste oldies. Met nu Thomas Agda, Rolf Sanchez en Krijntje Papi en Missen Zou.

0: Radio Bergijk is er voor iedereen. Voor links, rechts en iedereen die gewoon rechtdoor rijdt. Of je nou tofu grilt of een speklap op de barbecue gooit. Als luisteraar ben jij welkom bij het leukste radiostation van Nederland.
1: We gaan voor de verandering weer eens eventjes naar Volendam toe. Naar de City of the Paling Sound. Zo mag ik het toch wel omschrijven of niet dan? Hij is eigenlijk ook de voorman van de formatie The Cats. Piet Veerman, daar heb ik het uiteraard over. Maar nu eerst Piet Veerman en Sailing Home.

Hij heeft meer dan 30 gouden platen in zijn bezit. Piet Veerman uit Volendam, uit Paling Sound City. En we hoorden juist natuurlijk Sailing Home, een hit uit 1987. Sterker nog, het was de hit van het jaar 1987. Oftewel de best verkochte single van dat jaar. En hij werd zelfs platina. Stond 4 weken op nummer 1, totaal 15 weken in de hitparade. En de datum van binnenkomst was 14 maart 1987. Piet Veerman met Sailing Home.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf